0: naar Roma. Ik moet naar Roma.
1: Sì, sì, Roma. Ah, jeans. Molto belli.
0: Oh, mi levis. Mooi dat hij mooi is.
1: Ah, i levis sono splendidi. Li ho anch'io.
0: Ja, ja, jij hebt ook een levis met een lipje.
1: Sì, un levi con etichetta. Molto bene.
0: Ja, mooie benen hoor, maar wel van mijn lipje afblijven.
2: Levis. Levi's. The original jeans. Take 40 of the most popular records in Britain today, add a dash of the promising newcomers, a sprinkling of golden oldies, mix it up with a top personality DJ, shove it through a 75,000-watt transmitter, and you've got...

0: sheer glamour, crepes fit more snugly, smoothly than ordinary nylons. See them in Bellito's Touch of Gold range at your nearest store. Bellito! Go where the
1: action is! Go, go where the action is! Hey joh, je moet eens wat liever voor je brommer zijn. En zo is dat ook. Het zijn trouwens sowieso aardige mensen, anders hadden ze geen nieuwe olie in hun mix gedaan. Daarom gaat het nu allemaal nog veel beter met Esso Mix. Sneller en schoner en zo.